denk ik ze dieren. Geet je, denk ik ze krevieren. Het loopt tot in iemand. En die geweten hart kan dieper is die. Geet je, denk ik ze dieren.